0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
5: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
4: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
6: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
4: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Show.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Want Mars, oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wij zo tegen ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn? Ja, het is echt waar. Ik ben nu aan met de minutenwals van Frédéric Chopin.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
2: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
4: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
2: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
7: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootmode, dat is net dat kleine beetje meer.
8: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio.
12: Klopt.
11: Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
3: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
2: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
4: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
2: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ik krijg allerlei berichtjes binnen dat het geluid heel zacht overkomt op de radio. Ik zou even niet weten wat we daarna moeten doen. Maar ja, ze zijn hier bezig met alles aan het ombouwen voor de nieuwe studio. En het is nu vandaag dinsdag 13 mei. Welkom bij de ochtendmix. Ik ga nou even een plaatje erin zetten. Misschien dat we wat kunnen doen.

pain. En er waren dan de geluiden van de Kings. Celluloid Heroes. En dan heb ik even een berichtje uit Eimond 360. Automobilisten in Eimond moeten zich opmaken voor een onrustige periode op de weg. Eind deze week begint de eerste grote afsluiting al. De Velsen-traverse gaat vrijdagavond dicht en later deze maand volgt er nog een tweede afsluiting. Alsof dat nog niet genoeg is, gaat deze zomer ook de Wijkertunnel wekenlang dicht. 5 prangende vragen voor de weggebruikers, ondernemers en forensen roepen namelijk veel vragen op. Waarom gebeurt dit allemaal in dezelfde periode? Hoe groot wordt de overlast? En kan de Eimond dat eigenlijk allemaal wel aan? Ja, dat is maar de vraag. Ik ben gelukkig in Frankrijk op vakantie. Donderdag gaan wij weg. Dus wij hebben gelukkig 4 weken lang geen last van die afsluitingen.

0: Goedemorgen, dames en heren. Aan de telefoon heb ik Jolanda van Dam van de Viva Zorggroep. En die gaat wat vertellen over de Gouden Dagen. Goedemorgen, Jolanda.
1: Goedemorgen. Ja, ik ga zeker wat vertellen over Gouden Dagen. Nou, het is heel leuk. We hebben afgelopen week de lang gekoesterde wens van twee dames in vervulling laten gaan. En de reis ging dit keer naar Volendam. Even een dagje op stap, even gezellig kletsen in de bus. En bij aankomst hadden ze natuurlijk eerst even een kopje koffie met gebak. Waarna de wandeling over de dijk begon. Nou, ze hebben genoten, de dames. Even geluncht, lekker broodje paling. En volgens mij gingen ze een bosje tulpen kopen. Ja, dat kan je natuurlijk ook in Volendam doen. Nou, uiteindelijk, wordt maar krachtig. Ze hebben gewoon genoten. En daar doen we het voor, toch?
0: Ja, dat doet me een beetje herinneren aan mijn moeder. Die ging ook met de Viva Zorggroep met de busje naar Volendam. Die heeft er ook nog heerlijk genoten.

0: van de broodje Pali.
1: Ja, dat nemen ze allemaal. Klopt, inderdaad.
0: Ja, dat kwam vanuit de Weesboom. Omdat.
1: Ja, oh, maar dat is heel lang geleden al, hè?
0: Ja, dat is al 9 jaar terug, denk ik.
1: 9 jaar terug, ja. Ja, en toen deden we het echt alleen nog voor de locatie Westerheen. En ze zijn toen heel vaak op stap gegaan. Het was echt ontzettend leuk.
0: Ja.
1: Dus, maar die wens is er dus nog steeds, hè. Na Volendam, dat willen we heel veel. En, goed, we hebben ook de Gouden Koets natuurlijk nog rondrijden. Afgelopen weken is er een ritje geweest, ook naar Hoge Duin. Heel leuk. En de Kruisberg, ja, weet je, er wordt gewoon, de koetsiers, ook de vrijwilligers, ze genieten gewoon van de verhalen die onderweg verteld worden. En er worden herinneringen opgehaald en iedereen heeft wel weer wat meegemaakt. Maar ja, op die manier maak je ook weer nieuwe herinneringen natuurlijk. Dus het begint alweer aardig vol te lopen, voor mij sowieso. En als iemand zegt, ik vind het leuk om met de koets op stap te gaan, dan kunnen ze altijd bellen naar het telefoonnummer van Viva Zorggroep, 088-995-8000. En hebben mensen wensen, hè, want je hoort naar Volendam. We gaan volgende week ook nog naar Dierenpark Blankendaal. Dat is ook een van de mensen die in de wensboom is opgehangen. Ja, ik zou zeggen, hang een wens in een van de wensbomen van Viva's die op de locaties van Viva Zorggroep staan. Want wij halen ze eruit en wij vullen ze. Hoe lekker is het even een dagje weg?
0: Heerlijk.
1: Een dagje op stap. Ja, toch?
0: Ja, zeker weten.
1: Nou ja, en jij weet uit ervaring, je moeder genoot er ook altijd heel erg van.
0: Ja, die heeft een hele goede tijd gehad in Westerheem.
1: Ja,
0: de mensen zullen, maar de mensen zullen de komende weken de kranten in de gaten moeten houden. Want ik ben er zelf 4 weken niet. Dus, en na mijn vakantie dan spreek ik jou weer voor het eerst op de radio, Jelena.
1: Ja, dat is goed. Ja, ik ga zet alles in de Heemskerkse en de Beverwijkse Courant inderdaad. Willen mensen wat weten? We krijgen natuurlijk ook 11 juni is dat de Gouden Picknick in Beverwijk. 2 juli is dat in Heemskerk. Hou de krant in de gaten, zou ik zeggen. En wil je wat weten, bel dan ook even naar Viva Zorggroep. Zij verbinden het wel door. En dan kan ik jou alleen maar een hele fijne vakantie wensen.
0: Dankjewel. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt.
1: Ja, blijf je in Nederland?
0: Nee, we gaan naar Frankrijk.
1: Oh, lekker.
0: Ja.
1: Lekker. Nou, daar zal het wel goed weer zijn, toch?
0: Hopen we wel. Goed zo. Hey, bedankt voor je bijdrage, Jelena.
1: Graag gedaan.
0: Oké, tot ziens.
1: Doeg.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 36.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Als het echt gezellig moet zijn, is hier de ochtendmix.

Rijnmond 360. Oh.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regio nieuws.

0: dan ben je toch altijd weer blij dat het allemaal weer werkt. Goedemiddag, daar zijn we weer.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, ook zo. Oh, hey, hallo zeg, ben jij er ook? Gezellig.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dit is dus Eindeloos Heimond op deze dinsdag de 12e mei alweer. Het schiet alweer op, hè?
1: Ja.
0: Ja, gefeliciteerd met je kleindochter.
1: Dank u,
0: ja,
1: dank
0: leuk,
1: u.
0: Hè? Leuk, hè? Ja. En nou ja, we zijn er weer. Angela is er ook, ik ben er ook. En we gaan gewoon weer een leuk programma maken. We gaan straks... verbinding zoeken met het Kennemer Theater om 11:15. En verder hebben we natuurlijk het regionieuws. We hebben de 3-1. We hebben de... Nou ja, wat hebben we allemaal niet eigenlijk. Mosterdzaadje hebben we natuurlijk straks nog om 12:15. En we hebben natuurlijk ook de artiest in het licht.
1: Ja.
0: Dat is een goeie vandaag. Dat is een mooie. Dat is een van mijn helden wel, vind ik eigenlijk. Toch. Goed, we gaan er naar luisteren. Artiest in het licht. 1, 2...
2: Je luistert naar Eindeloos Eimond.
0: Ja.
2: Tijd voor Artiest in het Licht.
0: Ja, hoe dat nog?

0: Hij is jarig vandaag, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: 12 mei 1948.
0: Zo, is hij net zo oud als ik?
1: Ja, werd hij geboren als Stephen Lawrence Winwood.
0: Yes.
1: En hij kwam uit Birmingham.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja. En hij werd vooral bekend om zijn virtuositeit op het Hammond-orgel.
0: Nou, niet alleen. Hij was een multi-instrumentalist. Ja. Hij kon echt alles. Hij heeft ook wel platen gemaakt waar hij alles zelf op deed. Begon natuurlijk al als 13 of 14-jarig knaapje. Begon hij al te spelen op de piano en het Hammond-orgel en de gitaar. En begon natuurlijk bij de Spencer Davis Group. Dat was zijn eerste bandje met Gimme Some Loving en Keep On Running. En dat soort fantastische werkjes allemaal. En dan ging de brave borst over naar de band Traffic met Chris Wood en Jim Capaldi en Dave Mason. En daar had hij ook weer hits mee met Hole in My Shoe onder andere. En Paper Sun was er ook zo'n eentje van. En ja. Feeling Alright en Dear Mr. Fantasy en allemaal dat soort prachtige werkjes.
1: Ja, en hij heeft ook met toch een aantal grote blueslegendes gespeeld. Als Muddy Waters en ja. John Lee Hooker.
0: Ja,
1: en hij zou... Tenminste, dat verhaal gaat dat hij Hendrix heeft geleerd hoe hij moet improviseren.
0: Hm. Ja, dat klopt ook nog. Want hij heeft ook wel meegespeeld op platen van Hendrix trouwens.
1: Ja.
0: Is een versie van Voodoo Child onder andere waar hij op meedoet. En natuurlijk niet te vergeten Blind Faith. Hè? Die supergroep die nog geen jaar bestaan heeft, geloof ik.
1: Ja.
0: Met Clapton onder andere en Rick Gretsch. En nog eentje, Ginger Baker. Ja. En met Ginger Baker hebben één groot concert gegeven in Hyde Park in de tijd. En één LP gemaakt met deze fantastische supergroep. Waar ook onder andere het nummer I'm Alright als hit van afkwam. Een nummer van Buddy Holly. Door hun verwerkt. Nou ja, dat was het allemaal. Hè? Steve Winwood dus. Jaren vandaag. Nou... Hij brengt geen gebak, denk ik. Jij hebt gekozen voor het jaar 1982. Dat vind ik ook wel leuk. Want normaal zitten we, Frank en ik, altijd zo'n beetje te hol in die 60er en 70er. En jij bent wat jonger natuurlijk. Dus jij gaat naar de 80 jaar alweer. Niet het beste muziekdecennium trouwens.
1: Nee,
0: vind ik.
1: Nou, het is maar net welke muziek je... van welke muziek je hield in je jeugd.
0: Ja, precies. Ja, de eerste helft ging nog wel. De tweede helft werd pas toen de computer zijn intrede deed in de muziek... toen werd het pas echt dramatisch.
1: Ja, en vergeet niet, in 1982 was ik 18, 19.
0: Ja, jongen.
1: Dat waren maar uitgaansjaren.
0: Ja, jij koos voor 1982 en dat was deze...

0: Raka Debra. Was dit. En dat was Angela Hakkeus uit 1982. Nummer 19 uit het overzicht van de Engelse top 100. De Engelse top 100. Jaaroverzicht van de Engelse top 100. Daar doen we dat altijd uit. En dat is dus leuk. Nou, dit was hem dus. Steve Miller Band. Nummer 19 uit 1982. Jawel.
1: Leuk nummer.
2: Dit is het overzicht van het Kennemer Theater voor de komende week.
0: Ja, en het is een trieste dag vandaag, dames en heren. Het is een trieste dag. Het is een hele trieste dag. Wij gaan afscheid nemen van Ellen, wat erg, hè? Hallo, ben je er nog?
3: Ik ben er, hoor. Ja. Ja, het is voor alle dingetjes die ik nu doe een beetje steeds de laatste keer. Het is wel gek.
0: Ja.
3: Na ruim 35 jaar, nou ja, ik heb niet 35 jaar aan de telefoon gehangen en interviews gedaan, maar ja, dat ik hier werk. Dus ja. Dat is wel gek, ja.
0: Wat ga je doen eigenlijk? Of is dat niet bekend?
3: Ik ga met prepensioen, zeg maar.
0: Oh, je gaat met prepensioen?
3: Ja.
0: Oh.
3: Dus ik ga helemaal gewoon van mijn vrijheid genieten.
0: Zo.
3: Na zoveel jaar avonddiensten, weekenden en weet ik wel wat, ben ik weer toe aan wat vrijheid, zeg maar.
0: Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen, ja.
3: Ja.
0: Zo. Ja. Nou, we zullen je missen, schat. Want we hebben zo langzamerhand toch wel een band opgebouwd. Zeker. Via de radio.
3: Ja, ik ga alles ook wel missen, denk ik. Ja. Alleen ja, de komende periode niet direct. Want ik ga wel vrij kort daarna op vakantie.
0: Ja.
3: Met camper, Europa door. En dan blijven we echt wel 2 maanden op pad, denk ik.
0: Nou, lekker toch.
3: En zomerperiode is hier natuurlijk ook het...
0: Nou, het kennen met theater en jou en iedereen, we zullen je missen. Ook als gastvrouw en alles.
4: Ja.
0: Maar goed, wat gaan we nog doen de komende week?
3: Nou, grappig dat je net uit de top 100 uit Engeland iets draaide. Want wij hebben vrijdag 15 mei om 8:15 in de grote zaal. The Best of Britain, 40 Years Live 8.
0: Oké.
3: Ja, Best of Britain, dat is een band met Siep van der Ploeg, Maarten Peters en Brenda Bie.
0: Ja.
3: En een band die elke keer dan The Best of Britain spelen. En een spetterend optreden geven, natuurlijk. Het is van jong tot oud veel te genieten. Met muziek van Coldplay, The Beatles en alles wat er tussenin zit.
0: Zo.
3: Een feest van herkenning, nostalgische nummers en knallers van hits. Ja, het wordt weer een swingend feestje.
0: Ja. Nou, dat is wat.
3: Een hele leuke avond.
0: Die Siep van der Ploeg, dat is ook wel een druk mannetje, hè? Want hij is ook nog hij is ook nog op tournee met The Scene en zo. Die is hij ook druk bezig. En nog de kast en dan dit weer. Nou ja. Oké.
3: Nou ja, hij vermaakt zich nog prima.
0: Nou, hartstikke mooi.
3: Op muzikaal gebied, ja toch?
0: Ja. Dus dat is vrijdagavond.
3: Vrijdagavond. En dan, dan hebben we dat is zaterdag 16 mei. Want ik heb iets niet goed gedaan hier, zie ik.
0: Oh.
3: Hebben we Scherzo door Slapstick. Slapstick was voorheen de wereldband.
0: Ja.
3: Ja, dat is een combinatie van comedy en klassieke muziek. Muzikale clowns geven een eigenzinnige, wervelende, hilarische kijk op klassieke muziek. Ja, het is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, we
3: het is grappig, het is mooi. Ze zijn niet onbekend in de wereld ook.
0: Nee. Nee, ze gaan naar Thailand binnenkort, geloof ik zelfs. Of naar Zuid-Korea, als Zuid-Korea gaan zijn.
3: Ja, dan gaan ze ook zeker heen. En ja, ze spelen de grote klassiekers. En ze eren en passant comedyhelden als Victor Borge, Mini en Maxi, Danny Kaye en Charlie Chaplin.
0: Ja, het lijkt me erg interessant. Wow.
3: Ja, dat is het ook. Daar zijn ook nog kaarten voor. Dus
0: okay.
3: Dat is vrijdag, of nee, zaterdag. Om 7:45.
0: Dat lijkt me zeer interessant.
3: Ja. Last but not least.
0: Ja.
3: Peter van Rooyen. In de kleine zaal. Hij komt solo. Is scherp en muzikaal. Dus het is niet alleen voor cabaretliefhebbers. Muziekliefhebbers. Het is eigenlijk voor heel veel mensen.
0: Ja. En dat is in de kleine zaal.
3: Een avond vol scherpe observaties, zelfspot en geweldige liedjes met humor en musicaliteit als kompas. Hij schijnt echt heel erg goed te zijn. Ik ben er helaas niet bij.
0: Nee.
3: De laatste avond, want ik zit nog in Bologna. Oh, ik kom net terug. Ja. Doe maar, zou je wel haar zeggen.
0: Ja, doe maar.
3: Nou ja, dat ga ik alleen maar mee verder. Nog meer reizen eigenlijk.
0: Ja. Nou, en dan hebben we volgende week dinsdag natuurlijk nog de preview night.
3: Ja, ja, ja.
0: Maar dan...
3: Gepresenteerd door Pieter Jouke.
0: Ja.
3: Dat is misschien wel Pieter Jouke, dat is een cabaretier.
0: Ja.
3: Hij gaat het leuk aan elkaar praten en dat komt helemaal goed.
0: Ja. Ja. Nou, leuk. We zijn erbij. Ik vind het wel gezellig. Ik vind het wel leuk.
3: Zeker. Nou, dan zien we elkaar sowieso nog.
0: Nou, dat is heel gezellig. Gaan een biertje doen samen.
3: Nou, zo is het. Er worden leuke dingen onthuld. Het is echt een hele speciale avond. En dat komt omdat we volgend jaar, op volgend seizoen, ons 50-jarige jubileum vieren. Maar had ik vorige keer volgens mij al iets over.
0: Ja, dat klopt.
3: Dus
0: ja.
3: Het is nog iets specialer dan de andere jaren.
0: Nou, ik ben vreselijk benieuwd.
1: Ja.
3: Nou, dat komt helemaal goed. Misschien kun je daarna nog iets vertellen zelf.
0: Ja, dat kan altijd. Doen we een verslagje daarna.
3: Ja.
0: Helemaal goed. Oké. Nou, wat moeten we nou met dit... moeten we weer wat verzinnen voor deze tijd? Helaas, maar dat komt wel goed. Hé, ik ga jou heel...
3: Maar dat weet ik dus niet. Dat wordt pas in oktober dan ergens.
0: Ja.
3: Maar ik zal het hier nog wel even omroepen.
0: Ja, precies. Dat jouw opvolgster ook weer komt. Hey, ik ga je in ieder geval vreselijk hartelijk bedanken voor al die jaren dat wij jou hebben mogen bellen voor het vertellen van het programma van het Kennemer Theater.
3: Heel graag gedaan. En het was ook altijd heel gezellig.
0: Ja.
3: En, ja.
0: We gaan je echt missen.
3: Ja.
0: We gaan je echt missen, hoor. Ja. Goed. Nou, Ellen, heel veel plezier ook met je reizen en met je prepensioen en zo. En al de best en zo. En we zien elkaar dan volgende week dinsdag nog wel, denk ik.
3: Zo is het.
0: We
3: kunnen elkaar nog even officieel dag zeggen.
0: Oké. Hey.
3: Oké.
0: Tot, fijne tijd en tot de volgende keer. Dag, dag.
3: Tot de volgende keer.
0: Bye. Doei, doei. Oké, dat was Ellen. En helaas de laatste keer. En hier is toen zo'n afscheid, hè. Maar goed, we moeten ook bij de realiteit blijven. Paul McCartney, ja. Nog een eventjes geduld. Een paar weekjes nog. De 29e mei komt zijn nieuwe album uit, The Boys from Dungeon Lane. En er is natuurlijk wat tegenwoordig altijd gebeurt. Er komt dan weer een singeltje van, een teasertje. En dat is wel een hele leuke, hoor, deze. Want hij doet een duet met Ringo Starr. De overgebleven Beatles gewoon weer op een plaat. Hoe leuk zou dat zijn? Of zou dat zijn? Dat is het. Paul samen met Ringo en Home to Us. En het gaat natuurlijk over Liverpool.

0: Ja, het is toch niet te geloven. 167 jaar aan muziek. Legende Paul McCartney, Ringo Starr, de twee Beatles dus gewoon weer samen op de plaat. Hoe leuk kan je het hebben? Album heet Boys from Dungeon Lane, komt uit op 29 mei. Dus we moeten nog even geduld hebben. Ik zit nu al te popelen. om het in mijn handen te houden. En het gaat natuurlijk doen. Ik heb het al lang besteld, dus het komt helemaal goed. Home to Us is de titel van dit ontzettend leuke liedje. Lekker liedje gewoon. Van Paul en Ringo. Goed, ik ga eens even naar Tante Angela kijken aan de andere kant. Of het nieuws klaar is.
1: Ja.
0: Ja, zeg.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we het nieuws doen.
2: Het regio nieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Een vrouw van 89 jaar uit IJmuiden is slachtoffer geworden van bankpasfraude. Ze werd gebeld door iemand die ze voordeed als medewerker van de fraudehelpdesk van haar bank. De vrouw werd onder druk gezet en moest haar pinpas meegeven aan een zogenaamde collega van de beller. En daarmee is geld van haar rekening gehaald. Het voorval gebeurde al op 29 januari, maar de politie heeft de zaak nu pas bekendgemaakt en daarbij een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. De politie heeft een signalement en een foto verspreid. Het gaat om een waarschijnlijk minderjarige man met een lichtgetinte huidskleur en een kort zwart haar. De politie waarschuwt regelmatig voor deze vorm van fraude. Banken vragen nooit, maar dan ook nooit, om een pinpas af te geven. Of om een pinpas, een pincode te delen. Of de telefoonlijn open te houden. Wie een dergelijk telefoontje krijgt, wordt geadviseerd om meteen op te hangen. En zelf de eigen bank te bellen via het normale officiële telefoonnummer. Beverwijk en Heemskerk worden geteisterd door autobranden. Ook in de Beverwijkse Bergerslaan was het dit weekend weer raak. Volgens buurtbewoners zijn het er te veel om nog van toeval of ongelukken te spreken. De Bergerslaan draagt maandag nog steeds de sporen van de brandstichting. De zwartgeblakerde steden maken duidelijk waar de auto stond. Drie auto's zijn in brand gestoken. Twee hebben dezelfde eigenaar. Het gaat om een personenauto en een werkbus. De autobranden in de Bergerslaan staan niet op zichzelf. Ook in Heemskerk was het raak. De politie laat weten op de hoogte te zijn van de brandstichtingen in de gemeentes. Ze zien de aangiftes inmiddels binnenkomen en proberen iedere melding zorgvuldig te onderzoeken. Aldus een woordvoerder. De VVD Beverwijk draagt Adam El Zakalai voor als kandidaat wethouder. Met zijn ruime bestuurlijke ervaring, sterke regionale betrokkenheid en persoonlijke band met Beverwijk ziet de VVD in hem een uitstekende kandidaat om bij te dragen aan een stabiel, betrouwbaar en toekomstbestendig gemeentebestuur. Adam El Zakalai is opgegroeid in Beverwijk en kent de gemeente daardoor van dichtbij. De afgelopen jaren was hij wethouder in Amstelveen, waar hij zich met grote inzet heeft ingezet voor onder meer economische ontwikkeling, wonen, bereikbaarheid en regionale samenwerking. De VVD Beverwijk heeft er vertrouwen in dat Adam El Zakalai met zijn ervaring, betrokkenheid en kennis van het openbaar bestuur een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van Beverwijk. En tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: En het weerbericht is zoals gebruikelijk verzorgd door Rico Schreuder. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar ook zo nu en dan komt de zon tevoorschijn. Later vandaag neemt de bewolking toe en vanavond valt er af en toe wat regen. De wind is matig aan zee, vrij krachtig en komt uit het westen. En het wordt ongeveer 13 graden. Morgen tot en met vrijdag is het koel weer met regelmatig enkele buien. Bij de buien is kans op onweer, maar ook tussendoor schijnt af en toe de zon. De temperatuur blijft wel steken op een koele 12 graden.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Dat is een, mij toch wel een beetje uit het hart gegrepen, prachtige, mooie 3-in-1, Angela. Hoe ben je daar zo op gekomen?
1: De afgelopen paar weken wordt er thuis regelmatig geoefend en gerepeteerd op de stukken van Exception. Aangezien die meneer aan de andere kant van het glas hier op 5 juli het Jutterspad speelt. Met de band. En daar gaan ze stukken van onder andere Exception en Focus spelen. Maar ja, als je een goed repertoire ten gehoor wil brengen, dan zul je moeten oefenen. Dus ik kreeg deze stukken de afgelopen weken een beetje erg vaak voor me kiezen. En ik werd er een beetje door geïnspireerd.
0: Je dacht van, ik heb ze nou zo vaak moeten aanhoren, dan de luisteraars ook maar een keer.
1: Ja, precies.
0: Ja, het blijft prachtige muziek. En het blijft natuurlijk om te spelen. Blijft natuurlijk helemaal een tour. Ik ben natuurlijk in de verste verte Henrik van der Linden. In de verste verte niet zelfs. En zeker nu het een beetje op leeftijd wordt, wordt het allemaal een beetje stram. En gaat het allemaal niet meer zo. Dus het moet een beetje stevig opgeoefend worden. Maar inderdaad, wij zitten 5 juli. Komt het Jutterspad weer. En dat gaat binnenkort, gaan we daar wel meer over horen als Trudy weer naar de studio komt. Want die is een van de grote animators daarvan. Ja. En wij zitten weer in de tuin bij Rob van der Klooster. Helemaal gezellig.

0: gaan we dus inderdaad twee van de drie gaan we zeker spelen. We hoorden van het vijfde album van Exception de A La Turca, oftewel de A La Turca uit de 11e pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat heet hier in dit geval Peace Plan of A La Turca. Daarna hoorde u uit de tweede orkestsuite van Johann Sebastian Bach de Badinerie. Nu omgedoopt tot Peace Planet, maar het was de Badinerie uit de tweede orkestsuite. En uit diezelfde orkestsuite kwam ook het laatste stuk, de aria, oftewel de air, die uit diezelfde suite komt. Bach en Mozart, dus nou, hoe mooi kun je het hebben, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, zo is dat.
1: Mooi stel.
0: Mooi stel bij elkaar. Ja. Goed, we gaan even naar Barbra Streisand. Ook wel leuk.

0: No.
1: Ja, en dat hoor je dan allemaal bij Eimond 360. Ja joh, rustig. Oké, dat hoor je dan allemaal lekker hier gezellig bij Eindeloos Eimond. Eimond 360, dat is het radiostation waar u naar luistert. Ik moet nog wel even iets zeggen voor de mensen die misschien gisteravond naar de noodshow geluisterd hebben. Want het eerste uur, daar ging iets niet zoals het hoorde te zijn. We waren bezig met de techniek en daardoor ging er dus het een en ander fout. Dus het lag niet aan mij. Dat maar even weet. Zo, nee, ik wou het even gezegd hebben. Het lag niet aan mijn, toevallig. Goed, Danny Vera, hij is nog steeds actief. Hij blijft actief. Hij brak een beetje door met die rollercoaster natuurlijk. Hij was al lang bezig hoor, maar dat was eigenlijk zijn grote doorbraak. En nu heeft hij weer een nieuwe. En dat nummer, dat is getiteld Try Again.

0: Danny Vera, nieuwe single. En het nummer, dat is getiteld Try Again. En ik weet niet hoe je het vindt, maar ik vind het mooi. En daar gaat het om. Angela heeft het begin van het programma uitgekozen. Dat jaar 1982. En dat betekent dat we een beetje de gouden ouwe die we gaan draaien uit dat jaar komen. Straks om even 13:30 krijgt u ook nog van mij de top 3 uit 1982. Van het Engelse jaaroverzicht natuurlijk. Van de Engelse top 100 uit 1982. Dus die top 3 die komt er ook nog aan. Die krijgt u straks om 13:30. Even na 13:30 naar het nieuws. Als anders blijft werken natuurlijk. Maar goed, eerst krijgen wij deze.
1: Het regio nieuws.
0: Nee joh.
2: This generation. Rules the nation. With Russian.
0: Pas die Dutchie.

0: Ja, en met Pass the Dutchie from the left hand side, wat een spelletje schijnt te zijn, hè?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, dacht
1: het komt echt uit het slang, ja, van de Rastafari.
0: Ja.
1: Van Jamaica. En het is slang. Pass the Dutchie is pass the hashpipe.
0: Oh. En dat wordt gezongen door de Musical Youth. Nou, goede opvoeding.
1: Hé, hey, dat waren ook Rastafari, hè?
0: Ja, precies. Goed, en, oh, dat is het niet. Ik dacht dat het een spelletje was. Maar,
1: nee, bij de Rasta is het passen van een cannabispijp is delen met je buren.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou,
1: dat is hey, een cultuurverschil.
0: Ja, klein beetje. Goed, wij gaan stoppen het eerste uur, dames en heren. Wij gaan naar het NOS-journaal van 1 uur. En de boodschappen natuurlijk. En we komen aan het. En daarna komen wij wederom bij u terug. Dus ik zou zeggen, neem een bakkie, een broodje, kopje soep. Weet ik het allemaal niet. In ieder geval zijn we zo weer terug. Dag, tot zo.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: Steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

0: En zo hebben we het wereldnieuws weer tot ons genomen. En weten we weer wat er in de wereld gebeurd is. En kunnen we ongestoord lekker weer bezig met het tweede uur van deze Eindeloos Eimond. Op dinsdag de 12e. Het is geen vrijdag, dat is maandag. Hallo.
1: Dinsdag zijn we.
0: Ja, het is dinsdag.
1: Maak er maar dinsdag van.
0: Ja, zullen we het doen?
1: Ja.
0: Een beetje de war, geloof ik. Nou, maakt niet uit. Het is dinsdag vandaag. Het is 12 mei. Onze kleindochter is jarig. En dat is helemaal gezellig. En we gaan vrolijk verder. En we hebben een liedje dat vorige week eigenlijk een beetje verzand is. Maar dat kwam vorige week ging er iets. Hadden we een storing. En ging er iets niet helemaal zoals het hoorde te zijn. En Angela die had dit liedje uitgekozen in het cabaret-gedeelte. Het cabaret-gedeelte.
1: Ja.
0: Van ons programma. En dat was nog een beetje. Een beetje bevrijdingsdagachtig, hè? Daar had het,
1: daar had het mee
0: te maken. Vertel eens.
1: Het is een nummer van Purper.
0: Ja.
1: Die ze in een van hun cabaretvoorstellingen deden. Ik pak het er even bij.
0: Ja?
1: Ja, moment.
0: Ja.
1: Scrollen gaat niet zo snel meer nu.
0: Nee. Nou goed, dit is in ieder geval Purper en we zullen er straks nog iets meer over vertellen. We gaan er eerst gewoon lekker naar luisteren. En als we eensgezind zijn, zo is de titel.
1: Ja.

0: Purper was dat. Dus, en nou ja, hebt u het gevonden intussen?
1: Ja, dit, even kijken. De voorstelling waar dit uitkomt.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan nog hopen dat je het was vergeten. En dat is 9. De 9e theatervoorstelling uit Van Purper.
0: Ja.
1: En daar hebben ze in de tijd een album over uitgebracht. En ja, het thema eigenlijk van die hele voorstelling was inderdaad toch wel een beetje geloof, hoop en liefde. En dus voor we eensgezind zijn, was daar een uitvloeisel van. En ik vond dat vorige week in het kader van Bevrijdingsdag eigenlijk wel mooi.
0: Ja, was heel mooi. Maar goed, toen kwam hij niet aan bod en dan heeft u hem in ieder geval nu gehoord. De Black Keys, dames en heren, hebben een aantal weken een nieuw album uitgebracht. En dan gaan we nog eens even een stuk van draaien. You Got to Lose. En het is stevig, dat dan weer wel.

even gek. Ik hou ervan. Ik vind het wel lekker. Gewoon heerlijk. The Black Keys, You Got to Lose. Dus dat, we gaan weer naar een oudje uit 1982. Eddie Grant. Dance with your baby. I don't wanna dance.

0: Ja, en dat was Eddie Grant. Dat gaat nog wel even door, hoor. Maar wij moeten gasten... Laat je nooit... Dit is een hele lange versie van dit nummer. En gasten laat je natuurlijk niet wachten. Dat kan gewoon niet.
1: Dit is het overzicht van het mosterdzaadje. Voor de komende week.
0: Ja, en wij hebben natuurlijk aan de telefoon Paula Blom van dat fantastische mosterdzaadje. Aan de Kerkweg nummer 29 in Zandpoort Noord. En zij gaat ons vertellen wat er allemaal gaat gebeuren komend weekend.
2: Nou, dat doe ik met plezier, Ruud.
0: Dat weet ik.
2: Ik heb een pianist. En die pianist heet James Lisney. Hij komt uit Londen, speciaal naar Zandpoort. Om op vrijdag 15 mei en zondag 17 mei een concert te geven. Hij komt al jaren twee keer een concert verzorgen, want anders is de moeite ook niet om ervoor uit Engeland te komen. Maar hij is ook heel erg verliefd op mosterdzaadje vanaf de eerste keer dat hij er kwam. Want toen hij dat zag en hoorde en meemaakte, zei hij, ja, zoiets zou ik nou heel graag in Londen willen hebben. Maar ja, waar vind je zoiets? Nou, en omdat hij dat niet gevonden heeft, komt hij nog steeds elk jaar twee keer naar Mosterdzaadje. En ik moet je zeggen, het is binnen de programmering van ons een hoogtepunt, want het is een fantastische pianist. Dat is, hij kan ongelooflijk mooi spelen. Hij is zoveel prijzen gewonnen, zoveel cd's gemaakt. Speelt het echt door voor de hele wereld op de grote podia. Zelfs in Mumbai heeft hij een hele Schubert-serie gedaan, weet je. Hij is heel erg gevierd. Ook in het Concertgebouw heeft hij in Amsterdam gespeeld. Maar hij komt met twee prachtige programma's naar het Mosterdzaadje. En dat is vrijdagavond met het programma van Liszt en Debussy en Schubert. Nou, het is een prachtige combinatie. Het leuke is, hij vertelt ook over de stukken. Hij is actueel, hij is gevat, hij heeft Engelse humor. En hij staat er echt als een entertainer voor het publiek. Echt een hele leuke vent. Nou, dat is vrijdagavond. En een zondagmiddag heeft hij weer een concert dan. Maar dat is om 3:00. En dan gaat hij een Bach-stuk doen. En Chopin-stukken. Nou, heerlijk om naar te luisteren. Heerlijk om mee te maken. Ik zou zeggen, nou, sla ze niet over. Maar kom maar naar alle twee. Het is echt meer dan de moeite waard.
0: Wat gaat hij spelen van Bach? Wat gaat hij spelen van Bach?
2: Dat is BWV 1079. En ik kan het zo googelen, dan kan ik het zien wat het wordt.
0: Ja, maar dat kunnen wij ook wel doen.
2: Het is een fors stuk, denk ik.
0: Ja.
2: Ik kan het zo laten horen. Ik heb het wel al een keer opgezocht en gehoord, maar...
0: Zoek het nog wel even op, dan weten we het.
2: Ja.
0: Het zal waarschijnlijk, als het van Bach is, voor piano. Ja. Als het van Bach is, van piano, dan zo.
2: Goede smaak voor... Voor muziek. Het is, heb jij de nieuwsbrief gekregen van mij? Nou, dan staat er in ieder geval op wat hij gaat spelen. Misschien kan je een stukje laten horen op de radio, weet jij veel.
0: Ja, misschien dat kan is, het, ja.
2: Ja,
0: 1079, hè, zei je.
2: Ja, maar het is een hartstikke mooi programma. Heel fijn om mee te maken. Dus twee keer en dan lopen we tegen het einde. Want dan heb ik nog dus de tweede Pinksterdag een concert. Dat is met Sefardische muziek. Dat is oude muziek uit van de Portugese Spaanse Joden uit zo'n 1500. Erg mooi met oude instrumenten, met een theorbe. Het is echt, dat is prachtige muziek. Het is met fluit en theorbe en zang, ja. En dan heb ik dus de vrijdag daarvoor nog een concert.
0: Nou, we gaan het
2: dus,
0: allemaal horen.
2: Dat van je. Ga je allemaal nog weer horen.
0: Het is trouwens het Musicalische Opfer waar hij uit gaat spelen.
3: Ja, de Musical Offering. Het Canon Perpetuus.
0: Ja.
3: Uit de Musical Offering.
0: Dat hadden we intussen teruggevonden.
2: Ja, wat goed, ja.
0: Wij zitten in Friesland
2: als... Ik ken het niet, dus ik hoor ook wel eens wat nieuws.
0: Ja, nou, het is prachtig, dat kan ik je vertellen. Wij zitten in Friesland, maar ik ga jou een heel fijn weekend wensen.
2: Ik dank je, jij veel plezier in Friesland.
0: Ja, en we spreken elkaar volgende week nog dan.
2: Helemaal goed, het is dan, dan nemen we ook afscheid, want dan heb ik alleen nog een donateursconcert.
0: Ja. Oké, komt goed. Hartstikke
2: helemaal
0: dank,
2: goed.
0: Paula. En,
2: jullie ook, dankjewel en we spreken elkaar volgende week dan.
0: Oké dan, dag.
2: Jo, dag.
0: Dit is Big Wheel. Number 8, please excuse me.

Big Wheel was dat. En dat was getiteld Please Excuse Me. Nou, vooruit voor deze keer. Chaka Khan, dames en heren, kent u die nog? Nou, die is een tijdje niks van gehoord, maar ze is wel weer een beetje actief. Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht en die heet Shakzilla. En daar gaan we nu naar luisteren. Jawel.

0: Shakila, zo heet het. Jacquzilla, zo heet het. Ik moet wel goed zeggen. Jacquzilla. En dan is Chaka Khan, kennen we natuurlijk uit I'm Every Woman en zo. Dat soort prachtige werkjes uit het disco-tijdperk. Nou, ze kan dat dus nog, want ze heeft weer een nieuwe. En dat is dus allemaal goed. Even kijken, wat gaan we nu doen? Ja, we gaan het nieuws.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Een vrouw van 89 jaar uit Emmuiden is slachtoffer geworden van bankpasfraude. Ze werd gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de fraudehelpdesk van haar bank. De vrouw werd onder druk gezet en moest haar pinpas meegeven aan een zogenaamde collega van de beller. En met die pinpas is geld opgenomen van haar rekening. Het voorval gebeurde op 29 januari, maar de politie heeft de zaak nu pas bekendgemaakt en daarbij een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. De politie heeft een signalement en een foto verspreid. Het gaat om een waarschijnlijk minderjarige man met een lichtgetinte huidskleur en kort zwarte haar. De politie waarschuwt regelmatig voor deze vorm van fraude. Banken vragen nooit om een pinpas af te geven of om een pincode te delen of om de telefoonlijn open te houden. Wie zo'n telefoontje krijgt, wordt geadviseerd om meteen op te hangen en zelf de bank even te bellen en via het officiële nummer wat waarschijnlijk bij uw bankpapieren zit. Beverwijk en Heemskerk worden geteisterd door autobranden. Ook in de Beverwijkse Bergerslaan was het afgelopen weekend weer raak. Volgens buurtbewoners zijn het er te veel om nog van toeval of ongelukken te spreken. De Bergerslaan draagt maandag nog de sporen van brandstichting. De zwartgeblakerde stenen maken duidelijk waar de auto stond. Drie auto's zijn in brand gestoken en twee daarvan hebben dezelfde eigenaar. Het gaat dan om een personenauto en een werkbus. De autobranden in de Bergerslaan staan niet op zichzelf. Ook in Heemskerk was het raak. De politie laat weten op de hoogte te zijn van de brandstichtingen in de gemeente. We zien de aangiftes binnenkomen en proberen iedere melding heel zorgvuldig te onderzoeken. Aldus een woordvoerder. De VVD Beverwijk draagt Adam Elzakalai voor als kandidaat wethouder. Met zijn ruime bestuurlijke ervaring, sterke regionale betrokkenheid en persoonlijke band met Beverwijk ziet de VVD in hem een uitstekende kandidaat om bij te dragen aan een stabiel, betrouwbaar en toekomstgericht gemeentebestuur. Adam Elzakalai is opgegroeid in Beverwijk en kent de gemeente daardoor van dichtbij. De afgelopen jaren was hij wethouder in Amstelveen, waar hij zich met grote inzet heeft ingezet voor onder meer economische ontwikkeling, wonen, bereikbaarheid en regionale samenwerking. De VVD Beverwijk heeft vertrouwen in dat Elzakalai met zijn ervaring, betrokkenheid en kennis van het openbaar bestuur een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van Beverwijk. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: En het weerbericht is afkomstig van Rico Schreuder. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo af en toe komt ook de zon tevoorschijn. Later neemt de bewolking wel toe en vanavond valt er af en toe wat regen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige westenwind en het wordt ongeveer 13 graden. Vanmorgen tot en met vrijdag is het koel weer met regelmatig enkele buien. En bij de buien is kans op onweer, maar tussendoor komt af en toe ook de zon tevoorschijn. De temperatuur blijft wel steken op een nogal frisse 12 graden.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
4: 1982.
5: Nummer 3.

0: dat verliep niet helemaal vlekkeloos, maar dat maakt niet uit. Het liedje van de Sidekick was dit. En vertel.
1: Ja, dit was Epica.
0: Ja.
1: Je verwacht misschien iets ruiger materiaal, maar ja, ook dit soort werkjes hebben ze op je naam staan. En ja, dit is een hele fraaie ballad, waarbij je dus ook de zangkwaliteiten van Simone Simons even goed kunt horen.
0: Juist. Solitary Ground, zo was de titel. En u hoorde het al even in de tussendoor. Dat ging niet helemaal lekker. Het is 1982, want dat is het jaar dat Angela uitgekozen heeft. En dan hebben wij altijd ook zo rond half twee, of net van half twee, de top drie van dat jaar. Nou, daar komt-ie. Hou je vast.
2: Nummer drie.

0: en dat was de top 3 uit het Engels jaaroverzicht 1982.
1: Ja, bedoel.
0: Hé, wat zei je?
1: Ik zei ja.
0: Oh, dat op nummer 3 uit de fameuze film en later de spin-off televisieserie Fame. Ja. Met Irene Cara. Daarna uit de film Rocky 3 was dat Survivor met Eye of the Tiger. En daarna kregen wij nog tot slot de Schotse band Dexy and the Midnight Runners. Dexy's Midnight Runners. En het nummer dat heette Come on. Eileen.
1: Ja, leuk detail ook. Wat betreft Survivor. The Eye of the Tiger is op speciaal verzoek van Sylvester Stallone geschreven voor de film.
0: Ja, ja.
1: Hij had aanvankelijk Another One Bites the Dust gewild.
0: Ja.
1: Maar Queen had niet zoveel zin aan al die extra publiciteit in die periode. Dus dat hebben ze toen afgewezen. Dus vandaar. Eye of the Tiger.
0: Laten wij nog dit programma besluiten met een mooie gedachte uit 1982.

0: Ja, mooie gedachten. Ebony and Ivory. Living Perfect Harmony. Samenwerking tussen Paul McCartney en Stevie Wonder. Van het album Truck of War uit 1982. En ze zitten er alweer op. We hebben twee uur weer met plezier voor u dit programma gemaakt. En gaan wij afsluiten en u vertellen dat de hele dag nog mooie programma's zijn bij Eindeloos Eimond. En de Angela, jij bedankt voor al je bijdrage weer.
1: Dank u wel. Graag gedaan.
0: Ik ben er weer aanstaande vrijdag samen met Frank, als alles mee zit. En dan hebben wij weer... Morgen zit Frank hier zelf met Eindeloos Eimond. Donderdag Pim weer. En nou ja, ik zei het al, vrijdag ben ik er weer. En zaterdag Hans en Tim. Dus ik zou zeggen...
1: En vergeet, donderdag gaan we niet luisteren tussen 11 en 12.
0: Oh ja, die bak herrie.
1: Ja. Okay. Hey, beetje promotie.
0: Fijne dag.
1: Hele fijne dag.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie en dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. Dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
9: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
10: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
11: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
12: Binnenkort ruis op je radio.
13: Klopt.
12: Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. De OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. Bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere en wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer... Eimond. Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: In de Kort Ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand twee keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Heimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom

Wat is dit toch lekker. Ik denk, ja, ik had een mooie plaat klaargezet. Of een mp3'tje, wafje, whatever. En daar moest ik iets voor hebben. En dat moest wel pure soul zijn. En toen kwam ik uit bij The Brothers Johnson. Dit stamt uit 1977 en heet Strawberry Letter 23. En waarom maak ik het nou zo moeilijk? Het nu volgende, ja, ik vind het zo schitterend. Ik word hier helemaal blij van. Het is Anderson .Paak samen met Bruno Mars. En ze noemen zich Silk Sonic. Speciaal voor deze gelegenheid. En hun single heet Leave the Door Open. Nou, als je dit voor me zingt, hou ik de deur wel open, hoor. Welkom in de platenkast.

Dit was de eerste bescheiden hit voor de Alan Parsons Project in 1980. En daarna hebben we natuurlijk een aantal hele grote hits gehad. Maar dit was de enige echte eerste. Dit was trouwens niet de eerste van Alicia Keys, maar wel een hele lekkere. Je hoort A Woman's Worth en aansluitend Steely Dan met Haitian Divorce.

zoals velen, dat Haitian divorce, dat is trouwens een nummer van Silly Dance, een snelle scheiding is. Maar dat niet alleen. In de Verenigde Staten kun je niet scheiden zonder dat de ander daar een handtekening onder zet. Dat kan dus heel lastig zijn als iemand weigert te scheiden. Maar het blijkt nou, in Haiti kan dat wel. Dus mensen gaan naar Haiti om daar snel te scheiden. Tenminste in die tijd. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen destijds. En daar gaat dat liedje over. Haitian divorce. Dat is eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp, maar prima materiaal voor een soapserie of iets dergelijks. Er werd me gevraagd of ik Level 42 wilde draaien. Met plezier. Maar ik denk, ja, wat zal ik eens doen? Ze hebben zoveel hits gehad. En het leuke is, het volgende nummer is hun tweede single. Niet hun grootste, maar alleen in Nederland een hit geweest. Level 42 en Starchild.

Lekker nummer uit 1965, notabene. Je kunt het trouwens ook ontzettend leuk op dansen in de dansschool, de Quickstep. Ja, echt waar. Zo oud ben ik. Dit heette The Last Time. En vervolgens is het tijd voor een Nederlandstalige. Ik heb een hele aardige uitgezocht van Jay. En die heet Een Mooie Dag.

moet, als ik een aantal hits van Justin Bieber hoor, altijd aan Craig David denken. En dat schijnt een zangtechniek te zijn. Dat heet breezy zingen. Nou, ik vind het heerlijk. En Craig David specialiseerde er destijds in. En dit was uit 2000 en heette Blues. Nee, Seven Days. Nu komt John Lee Hooker featuring Carlos Santana. En Blues is de healer.

Dat waren Spooky en Sue. En dit heette Swinging on a Star. En ik dacht dat dit een origineel was. Wel, nee, het is ik geloof uit de jaren 50. En van een hele oude crooner. Maar het klinkt wel erg leuk. Het is een enorme hit geweest voor die twee. En volgens mij hun eerste hit samen. Dan heb ik nu iets uit 2000. En ik heb het album No Parley van Paul Young uit de jaren 80. En daar draai ik nog wel eens wat van. Maar ik weet zeker dat ik deze nog nooit gedraaid heb in de platenkast. En dat is ook wel bijzonder, want ik probeer altijd zo gevarieerd mogelijk te zijn. Ik ga ook meteen dit uur maar vastsluiten in richting het koffiezetapparaat. En je krijgt eerst Paul Young en dan de chaps. Maar eerst dus Paul Young en niet van No Parley. Nee, daar is het niet van. Het is jonger, het is uit 2000. Het heet Doom of Memories.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond. De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
3: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
2: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
4: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
3: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
5: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
3: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ja.

0: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
3: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
2: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
5: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
4: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren en OW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente.